met een stomzinnig mens omgaan is om narigheid vragen. Onthoud dat. Alles heeft zo zijn prijs. Onthoud dat.